Jag kund finja stund bika kund bika fin bika kundas finja fin kundja kund kundja fin finja bika kund fin lumban kund kvä kvän fin kundja.